0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pislink over de branden langs de snelweg gisteren en er laat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran laat weten dat het niet zijn beslissing was. Het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteerden met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn erop gepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Te reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: One, two, three.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teugen. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En een crowdfundactie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben een streefbedrag van 13.000 euro. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zeg volgeluid. Ice Radio.
4: Met nu.
5: Moraal van de week.
6: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
7: Peter Moraal.
6: Dat bent u niet.
8: Ah, Peter. Nou.

Met excuses voor de geluidskwaliteit. Hij komt van internet af. Van wat mensen die erbij waren en die hun telefoon hebben gebruikt. Brandi Carlile die heeft een beetje nieuw leven ingeblazen in het nummer Uninvited van Alanis Morissette. En recent stond Alanis Morissette er gewoon ineens bij op het podium. Geweldig toch? Dus ja, nou, dan moet je het maar even doen met deze geluidskwaliteit. Jammer, jammer. Maar toch. Welkom bij Moraal van de Week nummertje 459 hier op Ice Radio. Dat brengt me meteen bij, wat gaan wij doen?

0: wat je samen wil. Op wat je wil, nou ja, wat je wil manifesteren dus. Ik doe mijn uiterste best, maar wil er niet alleen verantwoordelijk voor zijn. Dus vandaar dat ik jullie hulp altijd vraag. Dan komen we uit bij... Huh?
1: Ik denk dat de clitoris misschien ook wel een soort gevaarlijke representant is van vrouwelijke seksuele lust. Vrouwen werden gezien als ovens van vleeselijkheid die erop uit waren om mannen van hun belangrijke maatschappelijke taken af te leiden.
2: De clitoris is het enige menselijke orgaan wiens enige functie plezier is.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen airtje. Peter Morale.
5: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

kern. Daar ga ik heel goed op, maar dat interesseert jullie niet. Geen recht. En dat is ook helemaal terecht. En we blijven nog even in het bakje nieuwe muziek bij Ice Radio. Dit is de nieuwe van Nothing But Thieves. Different Kind of Happiness.

0: altijd fijn dat bakje nieuwe muziek bij Ice Radio. Er staan zoveel nieuwe nummers in dat het moeilijk is om te kiezen. Deze week weinig Nederlandstalig trouwens. Wel John Legend.
1: Ice Radio.
0: Met Daylight.

0: alweer een jaar of 30 geleden zijn. Dan voel je je oud, hè? Als je denkt, oh ja, dat leuke nummer van Air. All I Need, fantastisch, leuk, ja. Dat was een hit, nou, 5 jaar geleden. Nee dus, dat was in de jaren 90. Eng, hè?
1: Vind je het spannend?

0: door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Het is al ruim een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Mini-sex.
0: Ice Radio.
1: Ik vaar met hem auto.

0: Radio. Moraal van de week.
1: Nee,
2: nou
1: ja, hij is een beetje weggezakt, moet ik eerlijk toegeven. Ik kwam hem tegen in een bakje muziek uit de jaren 90. Het is van Dick Hout en Herman Brood doet mee. En hij heet Pijn.

0: de jaren 90. De groeten van de Cardigans, Love Fool. En dit komt uit het bakje Nieuwe Muziek weer.
1: Well, every day I roll this stone up a hill. Then I watch it roll back down.
0: Het is Passenger.

0: je nou ook op dat als het gezellig is, dat de tijd zo snel gaat, moet er weer afscheid van je nemen. Dat doe ik met Daniel Ponder, God of You.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser, ik vind je echt.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Lach maar.
5: Wat ben je stil, waar denk je aan?
6: What are you thinking about?
7: Dat was een slappe hap.
8: Fijne uitzending verder, dames en heren.
9: Het is met name heel veel plezier hebben.
10: Je vindt vlees voor een spat. Never made that money back. I'll sit to it. Never made that money back.
11: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
12: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jesse reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en de Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna 2,78 euro. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. Een enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
14: I like it.
12: Ice Radio.
15: Your alternative to ordinary radio.
16: Ice Radio.
12: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken, onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Martina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen twee verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Taci van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voert in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijne. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn naar de media gelekt. En daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. Meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. De vier grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijnen om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. Ja, de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. Vergeleken met dit seizoen zijn er meer sprintraces. Het aantal gaat van 6 naar 10. Verder zit de Grand Prix van Nederland, zoals we weten, er niet meer bij, net als die van Barcelona. In plaats daarvan racen Max Verstappen en de anderen wel in Portugal en Turkije. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Uit 1977, Steam Elements, Jet Airliner.
1: Wij zijn Ice Radio. The Alternative.
0: Een hele goede middag. Het is woensdag de 16e september vandaag. Je bent er gelukkig weer bij. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. En mijn naam is Dennis. Ja, zoals elke week zoeken we weer wat dingen uit. Hè. Dingen die ik me afvraag wanneer ik bijvoorbeeld in de auto rijd of ik mijn hond aan het uitlaten ben. Dan ben ik altijd aan het nadenken over dingen. Ja, en uiteraard krijg je ook weer een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het is dus weer een vol uur. Hij denkt er vast nooit over na als je s'avonds je bed induikt. Maar tussen al die kussens verzamelt zich ongemerkt een hele zooi met viezigheid. Echt hoor. Ja, er is een microbioloog die zocht uit wat we daar elke nacht achterlaten. En komt toch wel met een serieus wasadvies. En je pakt 's middags vast ook wel eens zo'n lekkere tosti mee. Maar grote kans dat je denkt dat je daarmee verkeerd bezig bent. Want ja, gesmolten kazen, hartstikke slecht. Maar is die tosti nou echt slechter of misschien wel beter dan een gewoon broodje kaas? Zometeen meer. Dit zijn de Rolling Stones.

Ja, ik denk toch wel hun grootste en meest bekende hit hoor. Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Een hele goede middag. Mijn naam is Dennis. Later dit uur nog een overzicht van de platenbeurzen. En natuurlijk ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En daarnaast, zoals elke week, lekkere muziek. Zoals deze van de Pointer Sisters. En Starship. En ook Michael Jackson. Ik had zo'n lekker nummer, joh. Human Nature. Even wat anders. Wij wassen geregeld ons dekbed overtrek. Dus de lakens en de kussens. Ook wanneer het volgens mij helemaal nog niet nodig is. Dat zet me wel een beetje aan het denken. Hoe vaak zou het eigenlijk moeten en hoe vaak doe jij het eigenlijk? We gaan er zo meteen eventjes induiken. Naar Bluff en Justin Bieber.

was Bluff. Gijke Arnaert met Zoutelanden. En daarvoor Justin Bieber met What Do You Mean? Hey, jij ligt echt een hele flinke tijd van je leven tussen de lakens, hè? In je bed. Ja, en elke nacht verlies je dus gewoon heel veel zweet en huidschilfers. En laat dat nou precies het ultieme feestmaal zijn voor bacteriën en huisstoffenmijt. Ja, wanneer je hond of je kat ook nog een keer op je bed mag slapen, ja, dan wordt het echt een bed. Ja, en als je dan te lang wacht met het schoonmaken van je dekbedovertrek, van je lakens, dus van je kussens. Ja, dan lig je dus gewoon in je eigen viezigheid te slapen. En wetenschappers die trekken daarom gewoon aan de bel met een hele duidelijke regel. Ze zeggen, je moet dus minimaal je dekbed 1 keer per week wassen op 60 graden. Dus niet 30, niet 40, nee, echt 60 graden wassen. Nou, vrij makkelijke regel. Je mag het natuurlijk wel vaker doen, maar minimaal dus 1 keer in de week. Ik kan me herinneren, ik was ooit een keer in een Deens motel. Dan had ik s'nachts toch een partij jeuk hier overal. Ik dacht, wat gebeurt hier nou toch? De volgende ochtend had ik echt overal plekken. Nou, achteraf, heel simpel, waren dat dus gewoon de bedbugs. Was een beetje een viezig idee. En dat schijnt natuurlijk gewoon altijd te kunnen, maar ik vond het niet zo heel erg lekker. Dus minimaal 1 keer per week, 60.

Het muziekblad Blender verkoos dit nummer van Starship, We Built This City. Het verkoos ze uit tot de allerslechtste plaat ooit gemaakt. Van alle tijden. Ja, en de lezers van het blad The Rolling Stone die deden er nog een schepje bovenop. Want die zeiden het is gewoon de ergste 80's hit ooit gemaakt. Ja, het is gek eigenlijk wel, want de tekst komt van Bernie Taupin. Dat is die hofleverancier van Elton John. Hè. Ja, oorspronkelijk was het dan wel een soort duister nummer over de ondergang van de live muziek in L.A. Maar goed, de producer die sloopte die sfeer er compleet uit. Hij gooide er een dikke laag met synthpop overheen en voilà. Je hebt een foute meegehit. Ik heb het zelf nooit zo ervaren. Ik vond het in de 80's een te gek nummer. En eigenlijk nu nog steeds. Dat was Starship dus met We Built This City. We gaan zo meteen even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Ja, en wat voor weer gaan we krijgen? Hè? Want als het is zoals de afgelopen dagen, dan is het misschien even een idee om een regenjasje mee te nemen. Of een paraplu. In ieder geval geef ik je zo eventjes de plekken waar je dit weekend naar de beurs kan. Dit is Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Human Nature. Voor mij een plaat waarbij ik jarenlang heb gedacht, wat zingt hij nou toch eigenlijk? Nou, inmiddels weet ik het. Human Nature is het dus. Goedemiddag, het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ga lekker door met de platenbeurzen van dit weekend. En ook al morgen eentje. Een openluchtplatenbeurs in de binnenstad van Leiden. De Beestenmarkt is dat. Die is er van 10 tot 6. Dan een beurs aanstaande zaterdag de 19e. Dat is een outdoor platenbeurs. Midden op het plein 1944 in Nijmegen van 10 tot 5. Dan een beurs op zondag in Harmelen. Het is de 23e editie van de overdekte platen-cd-beurs. Verdeeld over zo'n beetje 85 meter aan kramen. Die is in het dorpshuis in Harmelen van 10 tot 5 dus. En dan de laatste, die is aanstaande zondag ook, de 20e. Op de paardenmarkt in Alkmaar. En die is er van 10 tot 5. Is een openluchtplatenbeurs. Is een vrij kleine, maar ik moet zeggen uit ervaring, ik heb daar best wel leuke dingen kunnen vinden. Omdat er ook soms wat aanbieders bij zitten uit andere landen. En die hebben toch weer vaak andere dingen mee. Tot zover even de platenbeurzen van dit weekend.
1: Ice Radio. Ice.
2: Feeling used, but I'm still

0: Zal het over mij gaan? Nou, ik weet het niet hoor. Ja, ik ben nou niet altijd degene dat als er heel veel mensen zijn, dat ik denk, hier voel ik me nou heel erg op mijn gemak. De Pointer Sisters waren dat met He's So Shy.
1: Ice Radio.
0: Hey, denk jij ook altijd dat een tosti slechter voor je is dan een gewone boterham? Want ja, gesmolten kaas, hè? Maar daar klopt dus helemaal niks van. Kijk, het smelten van die kaas verandert namelijk helemaal niets aan de vetten of aan de calorieën. Het oogt alleen wat vetter. Ja, dus een tosti op het ijzer gooien maakt hem dus niks ongezonder dan dezelfde boterham koud opeten. Het echte gevaar zit hem vooral in die ketchup of die mayonaise die je er dan bij kwakte. Ja, dat spul dat tikt echt aan qua suikers en extra vet. Dus je kan prima genieten van je lunch. Lekkere tosti. Zolang je die sausfles maar een beetje in bedwang kan houden. Dat is hetgene wat het echt slecht maakt. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Met zometeen Three Doors Down. Maar nu als eerste Who van Miss Montreal en Nielsen.

Jordag neemt volgens Nielsen. En Miss Montreal, Sanne Hans met Who? It's just three doors down met Here Without You. Het is er weer tijd voor. Komt hij weer aan? Oortjes dicht. Gemeen is die altijd. Ik heb een melding voor je van Zeeman. Die waarschuwt voor hun babyromper. Er zitten knoopjes op. Die kunnen loskomen. Dat kan weer verstikkingsgevaar opleveren voor je kleine baby. Dan een melding van Dirk van den Broek. Voor Bakker van de Akker rozijnen eierkoeken. Er zitten 4 stuks in. Beetje een vervelend dingetje. Er kunnen namelijk kleine metalen deeltjes in het product zitten. Dus dat wil je niet, hè? Dan een melding van Albert Heijn. Voor de glutenvrije speculaasbrok. Allerlei allergenen staan niet op het label. Zit bijvoorbeeld amandel in. Kan je daar niet tegen? Moet je hem zeker niet opeten. En dan een melding van Udea, die waarschuwt voor de geitenkefir, de 500 ml kefir van de Bonte Weide. Ja, er zit een bacterie in, de E. coli bacterie. Inderdaad, dat is die bekende E. coli bacterie en die kan dus in het product aanwezig zijn. Dan nog een melding van een andere bacterie, van de peperkaas van Odin. Er zit mogelijk de bacterie Listeria in. En Listeria, dat kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Vooral voor zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. En dan de laatste melding van Toy Toys. Die waarschuwt voor hun fun kneedsoldaten. Rekbaar is die en vormbaar. Ja, er zit dus weer een bepaald vulmateriaal in. Je voelt hem al, een bepaald soort zand, zeg maar. Ja, en dat kan dus mogelijk asbest bevatten. En als het product dan beschadigt of scheurt in dit geval, dan kan die vulling vrijkomen. En dat wil je zeker niet. Tot zover de meldingen van vandaag. En zoals altijd, heb je een van deze producten in huis? Breng ze terug naar de winkel.

Tot zover je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Wat hebben we vandaag geleerd? Nou, we weten nu dat je gewoon één keer in de week, toch wel minimaal, je dekbedovertrek moet wassen. Omdat je anders gewoon te veel last moet hebben van huidschilfers en bacteriën. Zo, dat is niet zo fris. En als de hond of de kat bij je bed ligt, dan moet je het misschien wel vaker doen. Eén keer in de week dus minimaal op 60 graden. Dat dan ook zeker, hè? En we weten nu ook dat het eten van een tosti niet slechter is dan een gewoon broodje met kaas. Kijk, het oogt wel vetter, omdat je het natuurlijk smelt. Maar qua calorieën is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Wat gewoon de calorieën maakt, is dat je er misschien wel sausje bij doet. Een beetje ketchup of iets anders, of mayonaise misschien wel. Er zijn dit weekend platenbeurzen. Morgen eentje in Leiden, zaterdag Nijmegen en zondag in Harmelen en in Alkmaar. Ja, volgende week ben ik er weer. Gaan we het weer helemaal overnieuw doen. Ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. We kunnen connecten via de socials. Zoek me op DLG van Leeuwen. Straks hier Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En ja, ik ga gewoon even lekker hard, joh. Tot later.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. En een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel. De politie onderzoekt de diefstal. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Van harte welkom bij Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl grijpt dit radioprogramma de komende twee uur plaats. Schalt uit je konussen, knettert uit je iPhone-speakertje of je, nou weet ik veel wat voor apparaat je dit radiostation op ontvangst. Ik ga eclectisch door mijn muziekcollectie heen. Knoop de ene plaat aan de andere plaat. En dat is een beetje het concept van dit radioprogramma. Verder lul ik er af en toe tussendoor. En vanavond hoor je misschien iets meer jingles dan normaal. Ik heb mij even uitgeleefd en een paar mooie gevonden voorwerpen, vormgevingsdingetjes gemaakt. Je gaat het allemaal wel merken. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen met een paar rustige platen. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. En ik moet nog even achterhalen of Joop inmiddels weer terug is van vakantie. Zo niet, dan hoor je hem niet. En zo wel, dan hoor je hem wel. En hebben we straks ook nog een nieuw schakeltje in de kettinglijst. Nou, dat zijn de ingrediënten wel zo ongeveer van dit radioprogramma. Ik zei al, we gaan eclectisch door mijn muziekcollectie heen. En we knopen logisch de ene aan de andere en soms ook onlogisch. We begonnen met Joe Jackson en Jumpin' Jive. Plaat die ik al heel lang niet heb gehoord. Nou, dan komen we bij de Jive uit. De Bee Gees. Jive Talkin'.

0: De Bee Gees waren een conversation starter, maar ik weet niet of je met een psycho killer in gesprek wil raken. De Talking Heads. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananensticker via iceradio.nl. Ik doe er nog eentje.
1: Gevonden Voorwerpen.
0: Nou, zo heet het radioprogramma. En dat kan ik nu ook met zang duidelijk maken. Het gesprek gaat verder. De psycho killer werd aangesproken door het lichaam misschien wel. Imagination. Ik hoop dat het allemaal goed afliep.

Timberlake. Rock Your Body. Feeling me. Ja, nou, als ik de bas openzet, dan voel ik je misschien. En ze zong ook nog Talk To Me. Nou, we hadden het net over lullen, praten, Rock Your Body. Zou dit trouwens geen playlist, maar passieplaatje zijn? Hoe het ook zij, Rock Your Body. You and I are mortal, but rock and roll will never die. Dat kan wel wezen.

0: kunnen ze wel. Chicks on Speed. En volgens mij, kan jij gitaar spelen?
1: Ja, maar niet zo goed.
0: Motorrijden kan je wel.
1: Motorrijden kan ik zeker. Ja,
0: maar inmiddels ben je weer in Nederland aangekomen.
1: Potverdorie. Hello. Hello.
0: Welkom terug.
1: Nou, dat was een gekke maand.
0: Oh. Ik ben even voorstellen, aangenaam. Richard Vloeg, gevonden voorwerpen.
1: Gevonden voorwerpen, dat heb ik heel lang niet gehoord. Nou, dus laat ik het zo zeggen. Hey, leuk man.
0: Ja,
1: daar zijn we weer.
0: Je hebt je wel vermaakt in de tussentijd, begrijp ik.
1: Ja, een vakantie gehad en een weekje op de motor geweest in Frankrijk. Alle kolletjes gezien. De Col de Madeleine, de Col de La Tourette. We zijn de Gilles de La Tourette hebben we gedaan. En van alles. In de zon gereden, in de mist gereden, in de wolken gereden. En met name in de Lorem gereden s'avonds. Dat was wel lekker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En onze vakantie sloot dus ongeveer op elkaar aan. Dus daarom hebben we elkaar een tijdje niet gesproken.
1: Nou, zeg dat
0: en
1: wel.
0: En ik moest echt even nadenken. Ik kon echt niet meer herinneren wat het laatste schakeltje was.
1: Nou, ik wel.
0: Ik heb het gevonden.
1: Ja.
0: In de administratie gelukkig hou jij die altijd heel goed bij. Dat was deze. The man who made his name in the moving picture show. Was the man whose face

0: Ja.
1: Dat was lekker zeg.
0: Nou.
1: Ja, Peter Straker, hè? Ja. En Ragtime Piano Joe. Ja, en over piano, hè? Ja. Weet je wat die Peter Straker allemaal heeft gedaan?
0: Op zijn kerfstok heeft? Geen idee.
1: Die heeft meegedaan aan The Whistars. Aan Hair, de echte Broadway musical.
0: De echte.
1: En Tommy, de musical van The Who.
0: Het is dus een beetje een musical mannetje.
1: Het is een musical mannetje. En hij heeft meegedaan in de videoclip van Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona.
0: Oh.
1: En met The Great Pretender van Freddie Mercury.
0: Jeetje.
1: Nou, kies
0: dat wist
1: maar
0: ik
1: een.
0: Allemaal niet.
1: Dan kies er maar één.
0: Oh, dat is de wie van de drie.
1: Ja, nee, ook. Nee, ik heb er nog veel meer. Want je hoorde Ragtime Piano Joe. En ja. Ja, je kent natuurlijk deze, hè, dat is de entertainer. Maar ken je deze ook? Deze wordt het er niet. Maar die hebben we al drie keer gehad, namelijk Billy Joe. The Root Beer Rag.
0: Nee.
1: Ken je die niet?
0: Nee.
1: Oh. Nou, die doet dan. Die mag je dan straks meekiezen. Ja. En ik heb natuurlijk een hele verre familie van hem. Nick Straker met A Walk in the Park.
0: Ja, is dat serieus familie?
1: Ik heb geen idee, joh.
0: Oké, okay, je weet van wat.
1: En je mag kiezen uit The Whistars, Ease On Down the Road. Ik heb Zen met Hair. Ik heb See Me, Feel Me van The Who. En Barcelona van Freddie Mercury.
0: Doe The Who maar. Die heb ik altijd niet gehoord.
1: Precies. En wil jij dan de Pinball Wizard? Die hebben we al gehad in de versie van Elton John. Of wil jij See Me, Feel Me?
0: Doe maar See Me, Feel Me dan gewoon. Nou, even de gevoelige snaar.
1: Kijk, je krijgt hem van mij cadeau.
0: Fijn.

0: Het had een opa, kijk, ik vond op zolder kunnen zijn.
1: Jeetje.
0: Ja, zie je, viel niet.
1: In mono.
0: Mijn geboortejaar. In mono.
1: Zo mono als maar zin.
0: Zo mono. Ja, uit 1970.
1: Ik heb al een voorgevoel over voelen gesproken. Welke plaat het gaat worden. Want ik wilde hem net opzetten. Ik denk, oh, dat is leuk om erna te draaien. En toen ging ik in het lijstje kijken.
0: Nee, die stond er nog niet in.
1: Staat hij er niet in?
0: Oh.
1: Kan me niet voorstellen. Een van mijn all-time, nou, all-time favorites niet, maar een mooie stem, zal ik maar zeggen. Verder zeg ik niks.
0: Oké, okay, nou dan gaan we dat donderdag meemaken.
1: Yes!
0: Want dan zijn we er weer tussen 8 en 10 met Lost and Found.
1: Ga ik nu nog even verder met gevoel en een gevoelig pianootje. Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling. Tot donderdag.

Zij brak menig hart, eind jaren 70, begin jaren 80. Heart of Glass. Dat zal dan ook weer in die Glass Tiger hebben gezeten, dat Heart of Glass. Tenminste, als hij helemaal van glas was geweest. Eén plaatje nog te gaan. In dit uur dan. Daar nog een heel uur gevonden voorwerpen, maak je geen zorgen. Zo live als een bananenstekker vervolgen wij na het ANP van 9 uur. Of 3 uur. Het is maar wat je wil.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. De ongeveer 100 boeren en koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. De Gelderse politiek praatte daar over de strengere stikstofregels en de boeren hebben hun zorg over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

of the Heart. En zo gingen we toch weer verder op het hart. Welkom in uw twee van gevonden voorwerpen. Straks even onthaast, even relax, eventjes even bijkomen met een paar rustige platen. Tegeltjes wijsheid moeten we nog doen en iets met passie. Maar eerst gaan wij nog even verder op die harten.

International Bright Young Thing. We gaan er wel dingen erbij pakken hoor. Neem me niet kwalijk. Mezelf even toe aan onthaasten. Jesus Jones was dit trouwens. An International Bright Young Thing. Tijd om even het gas eraf te halen met een paar rustige plaatjes. Wij luiden de meditatiebel voor Everything But a Girl.

Het onthaast blokje ingevonden voorwerpen. Everyone's Gone to the Moon van Jonathan King. Daarvoor hadden we Each Word's a Beat of My Heart. En daarvoor hadden we Each and Everyone van Everything But the Girl. Als we dan toch op de maan zijn beland met z'n allen, kun je het beste maar even gewoon een ommetje maken. Een luchtje scheppen gaat dan weer niet. Dat lukt alleen als je je zuurstofpak aan hebt. Anders dan is dat

Run DMC en Aerosmith en Walk This Way. Tijd voor Tegeltjes Wijsheid. Liever een blauwtje lopen dan een groentje blijven.

van in een notendop, zou ik haast willen zeggen. Pearl in a Shell van Howard Jones. En dan heb je ook nog weer hele bijzondere parels of parelen. Parels. Pearls. In het meervoud in het Engels. Dit is een enkelvoud weer. Maakt het allemaal veel te ingewikkeld. Margriet Eshuis. Met band. En Black Pearl.

Wij zijn Ice Radio. Dit is Gevonden Voorwerpen. En van ons kan je verwachten, als we dan zo'n plaat als dit opzetten, dat we gewoon de lange uitvoering nemen en niet de radio-edit. Dus het naspel heb je ook gehad. Black Pearl van Margriet Eshuis. Mijn bijdrage aan dit radiostation voor deze week zit er bijna op. Het wordt nog een keertje rustig herhaald aanstaande maandag. Nee, niet aanstaande maandag, aanstaande woensdag. En de maandag ben ik er weer. Zo zit het in elkaar.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst 100.000 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijne van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De vier laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallet mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Wallen in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. De man was aan het werk toen hij op het nest van de hoornaar stuitte, een soort wespen. Toen ze hem aanvielen sprong hij naar beneden waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Gate On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog, morgen begint droog en in de middag vanuit het westen regen met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Wat kind

Sam Smith samen met de Two City Chorus, een koor uit Philadelphia. Die belt hij altijd als hij een wat stevig koortje nodig heeft. En dat had hij zeker in Oh Mother. Dat was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8 op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

zou graag zeggen dat ik het singeltje had. Dat klopt ook wel. Maar dit was uit 1972 en toen was ik 4 jaar. Ik denk niet dat ik dat singeltje zelf gekocht heb. Ik denk dat mijn vader dat singeltje had en dat hij hem ergens tussen mijn spullen heeft gestopt toen in de tijd. Die Osmonds, Crazy Horses. Met toen nog Jay Osmond als de leadzanger. Hierna kwam Pretty Boy Donnie, Donnie Osmond. Die nam dat lied zingen over. Zoals Michael Jackson bij de Jackson 5 dat ook deed. Het was toch de tijd van de jongensband. De Bee Gees kwamen ook in die periode op trouwens. Die Osmond dus met Crazy Horses. Dit is van nog verder weg. Uit 1967 het origineel. Maar de versie is van Ella Bright.

Het origineel is een echte soul crooner uit 1967 van The Foundations. Baby, Now That I've Found You. En bijna 60 jaar later heeft Ella Bright er een mooie ballade van weten te maken. En daarmee heeft ze het origineel toch eigenlijk nog wel redelijk in stand gehouden. Katie Bazer komt uit Engeland, steekt haar mening niet onder stoelen of banken en heeft een leuk jaren 80 synthesizertje. Flaunt it!

Beetje vreemd, deze man, Orville Peck. Zijn echte naam is gewoon bekend, maar toch heeft hij de neiging om zijn gezicht te bedekken en zo min mogelijk van zichzelf te laten zien, zelfs als hij op het podium staat. Orville Peck, Too Little, Too Late en daarvoor Size Matters, hè? Katie Baser, If You Got It. Ze zegt het niet bij, maar ze bedoelt het wel. Flaunt It.

AC Slater is zijn eigen platenbaas, namelijk van Night Base Records. Maar ja, baas zijn over jezelf is niet genoeg, dus haalde die Lock and Load erbij en samen maakten zij Blow Your Mind. De volgende in deze aflevering van Wat Kind Vindt is van wat ik denk de hardst werkende artiest in de moderne soulwereld, Leon Bridges.

Leon Bridges liet zich even gaan met een stukje Latijns-Amerikaanse invloed met Light the Way. Noah Reed is een man die veel kan. Eigenlijk is hij een acteur uit Canada. Hij speelt bijvoorbeeld in Schitt's Creek. Dat is zo'n serie die je kan binge-watchen tot je een ons weegt. Maar hij kan ook behoorlijk zingen en hij heeft de stijl, tenminste qua pianospelen, vind ik, van Billy Joel.

Salasnic, een Italiaanse DJ. Hij gooit zijn spullen royaal op Bandcamp en op Soundcloud. En van Salasnic draaide ik Strong en daarvan Noah Reid met Statues in the Stone. En die Noah Reid is een soort Billy Joel meets Joe Jackson. We gaan even terug naar Italiaanse roots. Wel naar Italiaanse roots in New York. Frank Mastrangelo. Frank Mastra. Op de universiteit maakte hij al grote indruk. Hij kreeg tijdens zijn studie al een hele grote platendeal. En ik ga je nu laten horen waarom.

kan me voorstellen dat de platenmaatschappijen in de rij stonden om hem als eerste een platencontract te geven. En dat gebeurde dan ook al heel snel. Frank Masta, Hanging On. En van de Oostkust, New York, naar de Westkust, Los Angeles, naar Compton. Ja, dan ben je echt een West Coast rapper. Channel Trash komt daar vandaan.

dit is goed, man. Dit komt uit Nederland. Misha, Lose My Life. En daarvoor de echte West Coast rapper Channel 3 en Only One. Nederland, daar waren we gebleven. Livingston.

Ik hou er wel van, hoor, van dat duistere, het donkere Recognize van Livingston. Je luistert naar Wat Kind Vindt, René Kind op Ice Radio. Maandagmiddag tussen 1 en 2. En dan woensdagavond tussen 7 en 8. In het begin hadden we Sam Smith met een koor. Ik heb hier nog een koor voor je. Een koor uit Zuid-Afrika. Ze doen mee met Sunnery James.

Het koor heet het Mwanzi Youth Choir uit Zuid-Afrika en ze deden mee met Sunry James in I Wonder. Ik zat uit een kop koffie te drinken met een platenbaas, een manager van een groot platenlabel. En die vertelde mij trots dat hij in de eerste 10 seconden of aan de eerste zin van het nummer kon horen of iets een grote hit zou worden of niet. En een van de parameters waar hij naar luisterde was de eerste zin. Of de eerste zin wel radiovriendelijk was. En wat is dat? Radiovriendelijke zin. Niet te negatief beginnen. Nou, Red Leather, singer-songwriter, heeft die regel duidelijk aan zijn laars gelapt. Luister zo nog maar eventjes. Want hij heeft een nummer gemaakt dat heet The Only Time It Rains in Hollywood. En het mooie van dit nummer is, het begint al negatief. Maar de wanhoop hoopt zich op naar het eind. Wij hier bij Ice Radio, wij hebben geen format. Wij hoeven niet radiovriendelijk te zijn. Maar we houden wel van muziek. Red Leather, The Only Time It Rains in Hollywood.

Muziek smelt alle culturen bij elkaar. Ik hoef je niet te zeggen waar de inspiratie vandaan kwam van Kashmir. Samen met Teja en Mirage. En daarvoor Red Leather. Dat opbeurende nummer. Hij heeft nog zo'n opbeurend nummer gemaakt. Bijvoorbeeld Bury Me in Las Vegas. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's. Hier op het allerleukste radiostation zonder format. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max al op 1. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: about.
1: Leukert, hoe is het met je? Ja, ik...

straks pas. Vraag je, bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep!

vraagje. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in het probleem. Luister maar. Praat geen poep.

vraagt wij. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker het binnenhof oprij. Hou je op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

dagje. Heeft u dat nu ook, dat de Peter T. al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Ik zeg, praat even geen poeps, hè? Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

0: gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat af.
1: Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. Ja 21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op online bank Revolut te zitten, eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed met een opbrengst van 2,5 miljard. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland, dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattoo-shop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebo erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattoo-shop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.